zacht geluid van een hard gekookt ei. Gebroken op de rand van de grootste. Het is een verschrikkelijk geluid. Wanneer het woelt in de herinnering van de hongerige man.